Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Spreek ik die van jou?
1: Goedemorgen, Gele FM. Stel een blik weer op de weerkaarten voor Geel in de Zuiderkempen. Vandaag begint zwaar bewolkt tot betrokken met soms lichte regen. Later in de namiddag wordt het droger en de temperatuur gaat stijgen naar 19 graden Celsius.

Fijn dat je ons gevonden hebt. GLFM 107, 107.8FM. We gaan ze zuiderkempen digitaal via glfm.be of de radioplayer app. Het ziekenhuis van Geel breidt de dagchirurgie uit met een nieuw operatiekwartier. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be. En straks om 7 zijn er de actualiteit. Het Vlaanderen-België wereld, verzocht door het persagentschap Belga. En wij flitsen nu ons terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Met deze prachtplaat van Shalma met A Night to Remember. Fijn dat je bent afgestemd. Ik ben Wim, nog bij tot 12. Dit is GLFM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
1: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
0: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
0: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
3: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
0: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

Goedemorgen, 7 gepasseerd. Dit is GLFM. Tot en met 18 oktober is het de week van de kinderopvang. Dit jaar staat die in het teken van de magie van kinderopvang. De campagne zet kinderbegeleiders, beter gezegd, in de kijker voor hun dagelijkse inzet en de zorg die ze aan kinderen en gezinnen bieden. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be.

0: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.

kisses to my exes. Het is dinsdag vandaag en dat betekent ook Martdag. En als je naar de markt gaat deze ochtend, neem alvast de paraplu mee. Want er kan wel wat regen vallen. Het is zwaar bewolkt daarbuiten. In de loop van de namiddag wordt het droger. En de temperatuur wel, die gaat stijgen naar 19 graden Celsius. Fijn dat je bent afgestemd. Ik ben Wim, nog bij tot 12.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen, je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat toch weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
0: Geel FM.

Goedemorgen, Giel FM met Wim nog bij tot 12. DAF Trucks uit Oevel die haalt de bestelling binnen van 131 vrachtwagens bij FedEx. Dat is dus goed nieuws voor dus de fabriek in Oevel. Meer over dit nieuwsheid, wel, dat lees je natuurlijk op onze website. Dat is nog altijd gielfm.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
1: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
0: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskerwaad bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
2: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
0: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: jouw moment.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
7: Oeh la la, c'est très belge.

0: muziek uit de Kempen dragen we zeer hoog in het vaandel bij GLFM. Lees nog een keer met de Toxic Lullaby. Wat valt er allemaal te beleven in het theater? 1 minuut voor cultuur.
1: Dinsdag 13 oktober komt Emile Leijzen, Antje Verstaan en Damla Genjis met hun theatervoorstelling naar het cultuurcentrum De Werft. In de voorstelling We Can't Help Ourselves and There Is Nothing We Can Do About It nemen zij je mee naar de Endurance, het legendaarste schip waarmee ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1914 naar Antarctica trok. Een schip dat maandenlang vastzat in het ijs, onmachtig tegenover een natuur die groter is dan de mens. Maar wat als juist die onmacht iets in beweging zet? Deze beeldende voorstelling is geen klassieke vertelling, maar een expeditie. Het is een zoektocht naar de kracht van een groep, de overweldigende kracht van de natuur en onze plaats daartussen. Muziek, theater, beeldende kunst, geur, licht en techniek vloeien samen tot één totaalervaring. Een voorstelling die je niet alleen bekijkt, maar ondergaat. Laat je meevoeren en ontdek hoe weinig we eigenlijk in handen hebben. Noteer in jullie agenda dinsdag 13 oktober om 19:45 in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
0: Geel FM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
1: Er is vannacht in het Brussels een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
0: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsenen, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. En daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kadergoed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

9 voorbij. Dit is Gil FM met Wim nog bij tot 12. De politie in Balen, Dessel en Mol die waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkers en agenten. Dat lees je allemaal op onze website gilfm.be. En wij flitsen nu ons terug naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Met

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Slim vooruit met Garage Lafrijse in Geel. Lafrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lafrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lafrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lafrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lafrijse in Geel.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Bij Garage Lafrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lafrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
4: Ontdek Bafuto in Balen.
3: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
4: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
3: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
4: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
3: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
6: Geel FM.

the drama no more?

0: cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikaal intermezzo's, brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:45 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur. GFM 107 en 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen. Digitaal via gfm.be of de Radioplayer app. Straks eens kijken naar de weerkaarten voor heel in de Zuiderkempen.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: c'est très belge.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar, quanta costa?
4: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meen je niet.
4: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
8: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
9: Ja, jongen, je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
8: Wat gaat toch weer aan die kosten?
7: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
10: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
11: Geel FM.

Naar de weerkaarten voor onze regio. Het is zwaar bewolkt tot betrokken met soms lichte regen deze ochtend. En over de namiddag wordt het droger. De temperatuur komt maximaal uit op 19 graden Celsius.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel.

Stien Verweij, dit is Geel FM met Wim nog bij je tot de noon. En nieuws uit Geel in de Zuidenkempen heb je daar straks gehoord. Maar kun je ook nalezen op onze website. En dat is nog altijd geelfm.be. De stad Geel zoekt inwoners voor de burgerjury die meebeslissen over 100.000 euro burgerbudget.

0: taboe springen in het oor van de Kempenaar.
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar gelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
0: GLFM.

0: cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum De Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's, brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:45 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

Fijne muziek, een van de grootste troeven hier bij GLFM. Nog tot met 17 oktober staat die Meerhout de week van Fairtrade in de kijker. De trekkersgroep van Faire Gemeente en het lokaal bestuur deelden de Fairtrade bananen uit aan de Meerhoutse scholen vorige week. Die is allemaal op onze website glfm.be.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

0: je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat? Of voor het harde werk? Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar geelfm.be voor meer info. Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd. Geel FM.

0: Berg van Eigenbodem. Dat dreigen we zeer hoog in het vaandel bij GFM, Stan van Saman.
1: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@gfm.be. En jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar gfm.be.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
1: Oeh la la, c'est Trebelsch.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel. Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.

Fijn dat ons gevonden hebt. Dit is GLFM. Nog tot en met vrijdag 16 oktober vernieuwt Infrabel de sporen ter hoogte van het station in Mol. De werken die vinden overdag plaats van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En omwonenden moeten rekening houden met mogelijke geluidshinder, extra werfverkeer en de aanwezigheid van werfpersoneel. Lees allemaal op onze website glfm.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
1: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
0: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene, waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
2: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
0: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En diesel tanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
3: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
0: In het algemeen schreven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

privépersoon, jonge suffer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet.

0: staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
3: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
4: Ontdek Bafuto in Balen.
3: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
4: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
3: Kom langs bij Bafuto, Scherps 81 in Balen.
4: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
3: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
5: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
6: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
7: Ja, jongen, je voit la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
6: Wat gaat toch weer aan die kosten?
5: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.

0: donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense Jeugdtheater en dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaat. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds. Reserveer je plekje via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
3: Gele

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
1: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter die achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
0: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
2: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
0: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt.

0: En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Geel FM.

0: voor cultuur.
1: Dinsdag 13 oktober komt Emile Leijzen, Antje Verstaan en Damla Genghis met hun theatervoorstelling naar het cultuurcentrum De Werft. In de voorstelling We Can't Help Ourselves and There Is Nothing We Can Do About It nemen zij je mee naar de Endurance, het legendaarste schip waarmee ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1914 naar Antarctica trok. Een schip dat maandenlang vastzat in het ijs, onmachtig tegenover een natuur die groter is dan de mens. Maar wat als juist die onmacht iets in beweging zet? Deze beeldende voorstelling is geen klassieke vertelling, maar een expeditie. Het is een zoektocht naar de kracht van een groep, de overweldigende kracht van de natuur en onze plaats daartussen. Muziek, theater, beeldende kunst, geur, licht en techniek vloeien samen tot één totaalervaring. Een voorstelling die je niet alleen bekijkt, maar ondergaat. Laat je meevoeren en ontdek hoe weinig we eigenlijk in handen hebben. Noteer in jullie agenda dinsdag 13 oktober om 19:45 in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Gele FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat toch weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een rasechte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.

0: cultuur.
1: Op vrijdag 16 oktober verwachten we Marlon Kikken in het cultuurcentrum Werft. Een intense strijd tegen corona en een nipte coma-ervaring. Het had zomaar het einde kunnen zijn. Maar topcomedian Marlon Kikken keerde sterker, scherper en grappiger terug dan ooit tevoren. Met zijn splinternieuwe show Maestro bewijst hij dat de beste humor ontstaat uit de grootste problemen. Gewapend met zijn sympathieke stijl, meesterlijke one-liners, hilarische verhalen en heerlijke muzikale intermezzo's brengt hij de zaal gegarandeerd aan het lachen. Marlon Kikken deelt zijn unieke kijk op het leven op de manier zoals alleen hij dat kan. Ontspannen, intiem en ijzersterk. Zijn missie? Jou meenemen naar een absoluut lachend hoogtepunt. Laat je meeslepen door deze echte meester van de lach. Afspraak op vrijdag 16 oktober om 7:15 s'avonds in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trèsbelge.be.
3: Oh la la, c'est très belge.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
7: Bel 014 58 82 82
6: of surf naar gelfm.be voor meer info.
7: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
8: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
9: GLFM.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
2: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruime aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en Geel FM.
7: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Geel

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
6: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
7: Pa, jij gaat trouwen met een Française die je online hebt leren kennen.
8: Ja, jongen. Je voit la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
7: Wat gaat toch weer aan die kosten?
6: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
9: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole

0: donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werft. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense jeugdtheater en dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaan. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds reserveer je plekje via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Hoi.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
1: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
0: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leize hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
2: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
0: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationsstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

Dinsdag, 13 oktober, komt Emile Leijzen, Antje Verstaan en Damla Genghis met hun theatervoorstelling naar het cultuurcentrum De Werft. In de voorstelling We Can't Help Ourselves and There Is Nothing We Can Do About It nemen zij je mee naar de Endurance, het legendaarste schip waarmee ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1914 naar Antarctica trok. Een schip dat maandenlang vastzat in het ijs, onmachtig tegenover een natuur die groter is dan de mens. Maar wat als juist die onmacht iets in beweging zet? Deze beeldende voorstelling is geen klassieke vertelling, maar een expeditie. Het is een zoektocht naar de kracht van een groep, de overweldigende kracht van de natuur en onze plaats daartussen. Muziek, theater,

0: beeldende kunst, geur, licht en techniek vloeien samen tot één totaalervaring. Een voorstelling die je niet alleen bekijkt, maar ondergaat. Laat je meevoeren en ontdek hoe weinig we eigenlijk in handen hebben. Noteer in jullie agenda dinsdag 13 oktober om 19:15 in Cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
4: Hé, zo rap.
5: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
5: Dat meende je niet.
3: Ja, die mooie SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
1: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
0: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen. Nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen. Maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
2: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen. Dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt, dat is wat alle experts vragen. Wat wij vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
0: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
1: Pst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
2: Oh la la, c'est Trebelge.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: GLFM.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Vandaag zaadje voor zaadje. Morgen een heel bos. Het bos groeit, het praat, het zingt en het staat nooit stil. Het kleurt, het verandert. En kijk daar, tussen de bomen, mos. Op zondag 18 oktober brengt het theatergezelschap Sprookjes en Zo de magische familievoorstelling Mos in Cultuurcentrum De Werft. In deze interactieve en poëtische circustheatervoorstelling staat onze prachtige natuur centraal. Sprookjes en Zo weten allerkleinste en hun ouders en grootouders telkens weer te verbazen met beeldend theater, vol heerlijke magie. Kom, werk mee aan ons bos en laat je betoveren. Het bos wacht op jou. Maar wees er snel bij. Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor de voorstelling van 11 uur 's morgens via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Pafuto in Balen.
0: Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Pafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.pafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Pafuto, waar mode en plezier samenkomen.
2: Het Geels Volkstoneel speelt de schoonste dag van Yves Caspar.
3: Pa, jij gaat trouw met een Française die je online hebt leren kennen.
4: Ja, jongen. Je vois la vie en rose. En ze woont op de Champs-Élysées.
3: Wat gaat toch weer aan die kosten?
2: Wordt dit de schoonste dag van uw leven of een ras-echte ramp? Ontdek het vanaf 6 november. Meer info op www.geelsvolkstoneel.be.
5: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
1: Bel 014 58 82 82
5: of surf naar geelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
6: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
7: Kijk snel op imosp.be.
8: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millicentersmets.be.
9: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
10: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
11: Geel.

0: donderdag 15 oktober. Beleef je een avond vol beweging op het podium in Cultuurcentrum De Werf. De voorstelling Repeat Club is een energieke, opzwepende dansvoorstelling van het Leuvense Jeugdtheater en Dansgezelschap Fabuleus en choreograaf Danae Bosmans. De voorstelling draait om verbinding, ritme en de ontembare energie van de jeugd. In de Repeat Club onderzoekt Danae Bosman hoe een groep individuen via herhaling en samenwerking een gemeenschappelijk ritme kan vinden. Ze vergelijkt het zelf met een zwerm vogels die zich in de perfecte eenheid door de lucht beweegt, zonder één vogel de absolute basis. Op het podium staan 9 jongeren met de meest uiteenlopende achtergronden en fysieke mogelijkheden. Allemaal vonden ze hun plek in de groep. De voorstelling herdefinieert wat het betekent om anders te zijn en laat zien hoe dans en muziek een universele brug slaat. Laat je meeslepen door de stuwende beats en de ontembare energie van het collectief. Wees er dus bij. Op donderdag 15 oktober om 7:15 s'avonds. Reserveer je plekje via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole

0: c'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Geel FM.
6: Friday night you

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
0: Geel FM.

0: uur bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
1: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
0: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel, waar plezier begint.
1: Natural Concepts, waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax. Geniet. En straal met Natural Concept.
2: In Antwerpen is de dodelijke schietpartij aan nachtclub Icon gereconstrueerd. Op 19 juli kwam de 23-jarige Jonathan Pinas uit Geel om het leven na een ruzie op de parking. Volgens de advocaat van de nabestaanden verschillen de verklaringen van de verdachte en een onafhankelijke getuige sterk. De reconstructie moet de precieze omstandigheden achterhalen. Ziekenhuis Geel heeft een nieuw ambulant operatiekwartier geopend voor meer dagchirurgie. De afdeling telt 3 operatiezalen voor kleine, geplande ingrepen binnen een 10-tal medische specialismen. Patiënten kunnen enkele uren later naar huis. Zo komt in het centrale operatiekwartier meer ruimte vrij voor grotere en ingewikkelde ingrepen. Stad Geel en Alarm VZW lanceren een gratis lespakket over armoede voor het secundair onderwijs naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Het bevat getuigenissen en een interactief stellingenspel over vooroordelen en sociale uitsluiting. Het lesmateriaal is vanaf maandag 12 oktober beschikbaar via de website van Stad Geel. Lichtstoet Hinderbuiten in Mol krijgt 55.000 euro steun van het gemeentebestuur voor de renovatie van de barakken aan de Brandstraat. Daar worden de praalwagens gebouwd. Er komen onder meer een nieuw dak, nieuwe poorten en zonnepanelen. Ook worden asbestplaten verwijderd. De totale investering bedraagt ruim 82.000 euro. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
0: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi bracht club al na een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken is trots.
2: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen ze dat vaak wel goed met hun spitsen, die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen, veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal, dus er waren nog wel mogelijkheden.
0: Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.